Koeniese veelzijdigheid strek weier as die concertverhoog en muziekatelier. Hy was vir 17 jaar lang die ankeraanbieder van die kyknetprogram Quella. Tans is hy onafhankelike bemarkingskonsultant, was directeur van die Samroe Raad, as ook een directeur van O2 Communications. As filantroop was hy onder andere beskermheer van MES, die Middestad Evangeliese en Sendingaksie. Koenie het al in Canada, Brittanje, Nederland, België en Nieuw-Seeland opgetree. En kunstenaars aan met wie hy gewerk het sluit in Herman van Veen, Dave Kaz, Lorica Rauch, Karen Zoe, Jonathan Butler, David Kramer, Hugh Masekela en Sibongile Kumalo, om slechts een paar te noem. Die muziekstijle wat Koenie al omarm het, wissel van die blues en jazz tot rap en opera. Sy opera Maximilian het in 2009 in Oostenryk tydens die Klagenfurt Somerfees gedebuteer.

waar die donkerte verdwijn en je zin versamen zijn. Yeah. Van die stad naar die zand dat jij gereis en je wou jouw mensen wijs. Hier is mijn plan.

Goeienavond en welkom hier bij Jazz op RSG. Mijn naam is Frederike Lucas en ik hoop het gaan goed met jou vanavond. Wel zo gepraat van jou en ek, wel vanavond se thema is wie het jy geword? Nou, dis een vraag wat ons onszelf zeker te min vraag. Ons denk makkelijk aan wat nog voorlee, maar misschien lee die antwoord juist in hoe ons verander het sonder dat ons eens achtergekom het. Ons begin vanavond met een van die meest elegante gitaarspelers van sy generatie. Ek praat hier van Norman Brown. Nou, Norman Brown het groot invloed uit George Benson se stijl geput. En mens kan het voel, mens kan het hoor, maar oor die jare het sy eie kenmerkende klank ontwikkel. En dit is waarom hy vanavond ons oopmaak met Let's Get Away, net hier op RSG.

Rick Brown met Can You Feel It? Nou, Rick Brown het aanvankelijk pop en rock muziek gespeeld. Nou, voordat hij nou die trompet by die terhande gekry het, ek denk die trompet hom beterhand gekry en hom na jazz geneem. Vandag is hy een van die meest herkenbare klanke in moderne jazz en nou gevolg deur Brian Culbertson. Wat hom besonders eindelijk gemaakt het is dat hy nie net klavier speel nie, maar ook tromboon, dromme, basgitaar en verskeie ander instrumente. Daarna sluit Huge Groove vanaand sy reis af met hier op RSG.

0: kile kungkhoma kota kwa jan kwana di ate ankar ka isisima neta tsayeska akhte kama kota kwa 15 minute zite nge karma kota mam okam kingo te darnata ya ha ya te tam kuka te tam jiki te ankar ke nge e tam jiki te nguwa hak ejin te te hak ejita te kiare karangana kota kwa muwa ansensa kya te kesu ike na tate kha te te hire nuna unkwa na shikite atate hi manga shikite atate hi nima e atate te hi nima akuri atate tehine te khate mate atate tehin te terget anta khan qasna ko daw khakumnu khakha e kha atam tehin o kha he nye khate hin da kha he nu khate hin e kha he nu khate hin kuri kha he khakha nda shwa khakha khakha akoma na kha jewa kha nda inwa khakha jewa ha kha nda inwa khakha nwi kha nda inwa khakha ti kha nda inwa khakha ha kha nda inwa kha kwe te makano kha kin nye te ka anja nye te un khate hin un te ta a i kiare karangai kuti kwa mungu mbere kareta khakha e very khan anta kun atsam tie hina ate hinga siki khauta kuna takhamia tibe khauta kuna khakha khan khana kha khata kwa anwe won enu khautwana na kwa khangure na khauta masina ana anta maka kiare kara anka go very kha asinu khau nau ta kwe khana di gengwa khana di kaunga khana di ta kwa te hinke khana di ta kwa te hinga siki te orohim guima, te orohim karama, te orohim dom orum, te orohim ganama, te orohim kakuroma, ta aji akamu kukara kutawa kana u kasa kiatiri. Kha dom orona kwa kakuro na kwa ndundu na kwa ganaji khaji karaji wa khakati tama khamu kunda di i a tinyata iate kha i ka tik ema tinyata iate kha muwa ansin kwa kuma ansin ma i herikata kha nguwa hakamhe na kwa khaja okara kema nde kuri kwemba kuri kwa tatem yom kwa khate jamana kari kwa jaro kari kwa ngana kari kwa koka tete kari ta tamsi kinu te muwa tanata i rekarita te ta kwe te ankam te ta te te kaya shui kwa kwa ta kwa te te tema ma e ngin e sika te ebe te ebe kwa ahambe ta maka te dikha te beka senati ma i sika te kuwa ma a kwa kwa kuwa ma kare kwa ta kwa nga kwa kwa ta kwa te kuwa ma a te mke m i a kaya shui kwa kwa na he te ki ya wata ma e numa anga asiki ma ndeta kha ndeta kha anga kha he no kha mungu ansana dike shu ike mwe kha ike he tek tek no komti takwe ma isi ukwana shiki na ukwana ata iya trikata no ndeye kuri kwe ji na ta ika ngwe je tinre ndeye kuri kwe ta kha musa kia te tinwe kha jite hi tek esika kha tin kha jite to tek esika kha no kha no kha ma tek esika ti kha tin kha mba kuri tek eka kha tin kha ndeye kuri tware mba kuri kwarita anteke sika khamuwa ansinu kwa nao khangamri khamtrema rikhadikuturi khamtrema ange nga idinu ngo khamuwa ansinu te khamari kata maa isika kona di maa ave khamuwa ansinu kwa takwa ansinu kwa hii khamari kata hito teta na kwa takwa te kai ngay tama ya kwa teki na kwa te anka te te khate ndi kuri kwe mbaha kuri kwe ta kwa yesu ikutu te kwa yesu ikuwa kwa tawa kainza te kuu te kiti inkamu kwa yete anka dika kha ngam kha utre na kwa kha dikutu kha utre enu kha mua angwe sinu kwenye kai anu te kai ata anteo ni set ondiko
1: vrouw dag is een voorrecht om een vrouw te kunnen bevestigen. Het is een baie, baie groot voorrecht voor ons allemaal om een vrouw te kunnen zijn. So die vrouwen moeten weten, hulle is die hoeksteen van alles. Een vrouw is een hoeksteen van alles. Een vrouw is een hoeksteen aan die huis. Die man is die hoofd van huis, maar een vrouw is die hoeksteen van huis. Een vrouw moet sterk wees. Een vrouw is een bank waar enige kind of man of vriend hulle kom by haar in betaal hulle klagte. So ons is bly dat haar vroue kan wees, wat sterk kan wees. Hulle moet sterk staan. Vroue is baie goeie mense. En dit beteken ek is bly om 'n vrou te wees. Dit is my voorreg en 'n groot voorreg.

Dat ik voor jou he, het ik jou al vertel. Het is meer dan net jouw pel. Hoe kom je gezien, die rogge dag al he. En hoe kom je vertel, dat ze jammelt dus het alliteriaal. Ja, hoe kom je vertel, dat ze jammelt dus het alliteriaal.

Dit aan Gabriella Cucci met die prachtige Soy de la Tierra. Goran Bregovic is sekerlik een van ons meest bekende komponiste uit Suidoos-Europa. Jy kan nou luister na snit getiteld Underground Tango uit die bekroonde 1995 rolprent Underground.

0: In Musiekbonbons van 6 Augustus is daar muziek van onder andere Anatoly Liadov en Giovanni Paisiello. Ik kan ook luisteren naar een prachtige koorwerk van Schubert. Musiekbonbons op 6 Augustus om 20:09 die aand en herhaling dinsdagochtend om 4 uur.
1: Hier is terug bij Muziek Zonder Grenzen. Er is geen wereldmuziekprogram en ek is jou gastvrouw Veronique van Heiningen. In die tweede deel van vanavondse program speel ek vir jou muziek deur die betoverende Yasmin Levy. Hierdie Israëlse sangeres is bekend daarvoor dat sy die eeuwenoude Ladino muziek van die Sefardische Jode nieuwe leven inblaas deur dit met Spaanse flamenco te combineer. Hier is sy met 'n snit getiteld Una Noche Más.

prachtige diep emotie van Jasmine Levy en Une Noche Mas. Die Franse ensemble op Patsupa is nou aan die beurt met Les Deux Guitares of die twee gitaren.

Alessia Fontana met La Notte Parla Dolcemente. Percival Monfort is nou aan die beurt met sy compositie getiteld Benediction in A Minor.